0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

Radio. It ain't no country club either.

0: Trots op Texel.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: Escucha el ritmo.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk, omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Sports op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel. Hey!

0: minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Oh, we minder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts daar

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Radio Texel.
5: Struis.
6: Vroeg. Maandag 29 juni 2026. Tijd voor een coole start. Okay.

Je luistert naar Radio Texel op deze 29 juni 2026. Dit is het programma Struisvloeg. En mijn naam is Peter van der Struis. Als eerste draaiden we voor je David Bowie en Mick Jagger met Dancing in the Street. En straks gaan we draaien de Lost Frequencies met Crazy. Maar nu eerst Christina Aguilera.

0: Op Radio Texel mocht je luisteren naar Lost Frequencies en Crazy.
1: Vanaf het eiland.
2: Dit is Radio Texel.
0: Blijf lekker luisteren naar Radio Texel, want wij draaien de allerleukste muziek. En ontken het maar niet. Straks krijg je Lenny Kravitz en Always on the Run. Maar nu eerst Madonna met Express Yourself.

0: Van de boot tot de vuurtoren.
1: Dit is Radio Texel.
2: Achter en volgens op Radio Texel mocht je luisteren naar Madonna, Express Yourself, Lenny Kravitz, Always on the Run, Bob Marley en de Wailers met Stir It Up in 1979. Straks krijg je de Brothers Johnson en Stomp uit 1980. Nu

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag belooft het een prachtige dag te worden op de Wadden. Overdag schijnt de zon volop, bij een aangename maximumtemperatuur van 21 graden. 'S Nachts koelt het af naar 16 graden. De wind waait matig vanuit het noordwesten, windkracht 3. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een heerlijke zonnige zomerdag.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Na de Brothers Johnson met Stomp mocht je luisteren naar Altered Images, Don't Talk to Me About Love en Armin van Buuren, Leave a Little Love en Fleetwood Mac, As Long As You Follow. Blijf luisteren naar Radio Texel, want straks luister je naar Ellie Goulding, Burn!

0: Ellie Goulding met Burn. Straks krijg je het Waddenberoep nieuwsoverzicht.
1: Het beste van het eiland
2: hoor je op Radio Texel.
0: In de Reden van Texel vertelt Jessica den Ouder over belang van rechter voor natuur. En IJskoman rijdt met 55 jaar oude ijskokar van Hengelo naar Schiermonnikoog. Dit kan je allemaal nalezen op www.waddenberoep.nl.

Uit 1975 alweer, de Eagles en One of These Nights. Het programma Struis vroeg voor vandaag, 29 juni 2026, op een maandag zit erop. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen is er weer een Struis vroeg. Tot dan. Doei doei.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken, zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
2: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur. Om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om het taboe van bespreekbaarheid te doorbreken. En niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
1: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
3: Stinkt die?
4: Ja, hij ruikt wel.
5: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
3: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
1: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
6: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag belooft het een prachtige dag te worden op de Wadden. Overdag schijnt de zon volop, bij een aangename maximumtemperatuur van 21 graden. 'S Nachts koelt het af naar 16 graden. De wind waait matig vanuit het noordwesten, windkracht 3. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een heerlijke zonnige zomerdag.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Dit is Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
2: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
1: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag belooft het een prachtige dag te worden op de Wadden. Overdag schijnt de zon volop, bij een aangename maximumtemperatuur van 21 graden. 'S Nachts koelt het af naar 16 graden. De wind waait matig vanuit het noordwesten, windkracht 3. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een heerlijke zonnige zomerdag.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
1: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
3: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
1: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag belooft het een prachtige dag te worden op de Wadden. Overdag schijnt de zon volop, bij een aangename maximumtemperatuur van 21 graden. 'S Nachts koelt het af naar 16 graden. De wind waait matig vanuit het noordwesten, windkracht 3. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een heerlijke, zonnige zomerdag.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water
3: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: Oh, oh, oh, what a lonely boy.
0: Non-stop.
4: So baby, let's get it off.
0: Non-stop.
4: Hey, live it like we're ready again. Ready again.
0: Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag belooft het een prachtige dag te worden op de Wadden. Overdag schijnt de zon volop, bij een aangename maximumtemperatuur van 21 graden. 'S Nachts koelt het af naar 16 graden. De wind waait matig vanuit het noordwesten, windkracht 3. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een heerlijke zonnige zomerdag.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag belooft het een prachtige dag te worden op de Wadden. Overdag schijnt de zon volop, bij een aangename maximumtemperatuur van 21 graden. 'S Nachts koelt het af naar 16 graden. De wind waait matig vanuit het noordwesten, windkracht 3. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een heerlijke, zonnige zomerdag.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit

0: is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zeggen dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de Vuurtoren, het water
3: en Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
3: Vanaf het eiland.
6: Toppers van toen.
1: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
6: Toppers van toen.
1: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

Alle grote klassiekers op een rijtje gezet in de toppers van toen. De jaren 60, 70, 80 en ook 90. Op een rijtje kun je ze ook vinden op onze website www.radiotessel.nl. Veel plezier!

0: Texels nieuws en heerlijke muziek.
1: Dit is Radio Texel.
2: Voor meer informatie en eventuele verzoekplaten rond de toppers van toen kun je kijken op onze website www.radiotexel.nl.

0: Vanaf het eiland.
1: Toppers van toen.
2: Non-stop.
1: Van de boot tot de vuurtoren. Toppers van toen.
2: We leven terug.
1: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag belooft het een prachtige dag te worden op de Wadden. Overdag schijnt de zon volop, bij een aangename maximumtemperatuur van 21 graden. 'S Nachts koelt het af naar 16 graden. De wind waait matig vanuit het noordwesten, windkracht 3. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een heerlijke, zonnige zomerdag.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Nederland.
1: Toppers van toen.
2: Non-stop.
3: Van de boot tot de vuurtoren.
1: Toppers van toen.
2: We leven terug.
4: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
5: Radio Tessel.
1: Toppers van toen. Op Radio Tessel.
2: Non-stop.
6: Tot zover weer de Toppers van toen. Wat mij betreft een hele fijne middag. En graag tot morgen.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje.

0: oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden. Met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag, blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus. Een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van...
1: Heerlijke muziek. Non-stop.

muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag belooft het een prachtige dag te worden op de Wadden. Overdag schijnt de zon volop, bij een aangename maximumtemperatuur van 21 graden. 'S Nachts koelt het af naar 16 graden. De wind waait matig vanuit het noordwesten, windkracht 3. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een heerlijke, zonnige zomerdag.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. 3, 2, 1.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd anderhalf jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de twee zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden.

0: 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Sports op Texel.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren.

0: horen. Het water.
1: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
1: Radio Texel.
2: Het beste van het eiland. Radio Texel.
3: Радіо Тесел, українське радіо на платформі, можна слухати по всьому світі.

0: чек. Навіть якщо скажуть, що буква Z це У, ви повірите, поки ми віримо Z це У. Навіть якщо скажуть, борщ в каструлі це все суп, ви повірите, поки ми віримо Z це У.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het OM wil dat de voormalig directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. En weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag belooft het een prachtige dag te worden op de Wadden. Overdag schijnt de zon volop, bij een aangename maximumtemperatuur van 21 graden. 'S Nachts koelt het af naar 16 graden. De wind waait matig vanuit het noordwesten, windkracht 3. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een heerlijke zonnige zomerdag.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Het beste van het eiland
3: hoor je op Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag belooft het een prachtige dag te worden op de Wadden. Overdag schijnt de zon volop, bij een aangename maximumtemperatuur van 21 graden. 'S Nachts koelt het af naar 16 graden. De wind waait matig vanuit het noordwesten, windkracht 3. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een heerlijke, zonnige zomerdag.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Het beste van het eiland
3: hoor je op Radio Texel. When the day...

0: topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
2: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelde daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: ik te zijn.
1: Zo lekker Holland.
2: Liefde, het is zo'n gezeik. Zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf. Want telkens als ik naar je kijk. Ik kan het niet, ik kan het niet. Onze harten roesten, maar we noemen het goud. Waarom iets verwoesten waar je zo van houdt? Van de zoete smaak in mijn mond.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
2: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto. Maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
1: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
3: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
1: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Dit is Zo Lekker Hollands op Radio Texel.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

kwart over zeven op zondagmorgen hoort ze mijn stem die haar zachtjes wakker maakt.

0: fellow's songs.
1: 100% real nigga. And all y'all can't fool a real nigga.

het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoet.

tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril en zijn nauwe pantalon verwekte onze nozen de hartstocht van de non. Ja, de hartstocht van de non. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jansen.

keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leven.

de kaplaan is weer des duivels werk. Zo gauw ik er niet bij ben, belazert hij de kerk. Dan belazert hij de kerk.

0: dan nooit die... Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal.

0: verslaggever.
1: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen, die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
0: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega-shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
2: It would be an interpretive step to use the court's words out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
0: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: De Wadden, de vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
3: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

Een goede avond allemaal, 8 uur geweest, maandagavond. 2 uurtjes lang reggae on the move op Radio Texel. Dat houdt in dat ik tot 10 uur bij je ben. We begonnen deze uitzending met de best-of van vorige maand. Die herhaal ik dan nog even. Wat was het? Je hoorde Naptalia als eerste met These Are The Days. En net hoorde je Pof Pof Pof van John Mason samen met de Irie Eids. Dit is weer de laatste uitzending van deze maand. Dus er komen weer nieuwe aan. Die hoor je straks rond de klok van 8:30. Nou, eigenlijk iets later. Maar rond de klok van 8:30 horen we Clemens met het laatste reggae nieuws. En zijn platen voor deze week. Het was weer een leuk weekje. Maar dat gaat Clemens straks allemaal wel vertellen. De best-of komt straks langs. Deze had het bijna geworden van mijn kant. Is het niet geworden, maar ik vind het wel een beste plaat. Hij is van Lutanfaya op een bekend ritme. Het nummer heet No ID.

Loot on Fire samen met Iron Youth. Een heerlijke plaat. No ID. One Africa. Dit is het baseline rhythm. Je hoort een stukje van Ritchie Spice. One Africa. En daarna hoor je Hollow Point met Dem Falling.

0: Sister Nancy, Bam Bam. Ja, dat is al een heel oude plaat. Staat gewoon weer in de top 40. Niet deze uitvoering natuurlijk, maar ja, ze doet het toch weer volgens mij, ja... Op deze plaat doet ze het goed, zal ik maar zeggen. We doen er nog eentje, gaan we contacten met Clemens, want hij heeft een hele lijst toegestuurd. Zal er vast over veel over te vertellen hebben. Eerst nog de nieuwe, of Kees heeft een nieuwe plaat. EP is het, geloof ik. Staat een heerlijk nummer op. Ik vind hem eigenlijk helemaal wel goed, maar dit is ook een heerlijke plaat. Lion's Den, Kees.
1: Holy Mount Zion, that's where the foundation built.

0: Case en de Lions Den. Ze EP'tje heet Bam. Met de punten ertussen. Als het goed is, Clemens aan de telefoon.
1: Yes. Het is weer zover, laatste maandag van de maand.
0: Ja.
1: Ja, die Bam staat voor... By any means.
0: Oké. Okay.
1: En dat is dan weer een nummer wat hij samen met Jesse Royal doet.
0: Die is ook lekker.
1: Ja, is ook lekker. Apart mannetje, die Kees. Apart stemmetje.
0: Apart stemmetje, ja.
1: Maar wel lekker, inderdaad. Een hele lijst heb ik weer.
0: Ja.
1: Er zitten ook wel wat spielerijtjes tussen, maar en wat dubbele dingetjes. Maar laat ik maar beginnen, want we hebben nog maar anderhalf uur.
0: Ja.
1: Chuck Venda, onze grote vriend die niet zo heel veel muziek uitbrengt, heeft wel weer een nieuwe plaat. Hij is nog lekker ook. Ja Everything heet hij en dat is dan weer met Pilo Music, dus Italianen zijn dat. Kasjan heeft eerder deze maand een hele cd uitgebracht. Ja, wij hebben een plaatje gedraaid van Richie Spice, ze met Richie Spice samen doet en eentje met Jaxta samen. Maar zij heeft een heel cd'tje. Buiten die singles om kon ik er maar twee vinden, maar die zijn dan ook wel heel erg lekker. De rest kan je eigenlijk wel een beetje overslaan, vond ik in ieder geval. Maar toch twee lekkere platen gevonden. Cyanide, ook een album uitgebracht. Mutiny heet het geven. En daar vond ik ook een lekkere plaat op. Dat is Physical Encounter. Israel Star, een beetje raar refreintje zit er in de plaat. Maar als je hem een paar keer gehoord hebt, is het gewoon de beste plaat eigenlijk. Aturia Rastafari. Volgens mij zingen ze dat zelf ook niet. Maar goed. Vind je Atoria, moeilijk woord, Rastafari, hij heet de plaat. En hij is lekker. Meestal zijn de plaat van Israel Star lekker.
0: Ja,
1: ik kwam een cd'tje tegen van de Reggae Powerhouse Band. Die doen ze eens in de 4-5 jaar brengen ze een cd'tje uit. Heb ik even nagekeken hoor, want dat wist ik niet. Doen ze met allerlei reggae artiesten, Marcus een plaatje en vaak een covertje of een eigen interpretatie van klassieke hitjes in reggae land, zeg maar. Ik vond een plaat erop van Mr. Lee, Murderer, en dat was wel heel erg gepikt van Boetje Bantam, de plaat Murderer. En ik denk, nou weet je wat, ik ken nog wel meer heerlijke plaatjes die zo heten. En die heb ik even in het lijstje gezet, maar... wat moet je er eigenlijk mee? wou ik nog wel even zeggen. De busy signal die ertussen staat.
0: Ja.
1: Volgens mij doet Alba Rossi daar ook op mee. Maar dat is een soort quizvraag. Als je een keer tijd hebt.
0: Oké.
1: Vond ik apart. Dat hoorde ik opeens. Maar goed. Mosaya, ik had zei vorige week al, die komt ook met een album. Die is er. Of een EP'tje eigenlijk. Viel me tegen. Op de een of andere manier. Ik heb er toch een plaatje van uitgevonden, vanaf gehaald in het lijstje. Die ging dan blijkbaar wel. Nothing Above You. Het rhythm is compleet. Double Trouble rhythm. Alle vier de plaatjes zijn nu uitgebracht. Ze hebben de slechtste voor het laatst bewaard. En dat was afgelopen week dus. Nicky Boy en Kalen Arnold samen. Dat is echt de slechte plaat van de vieren, moet ik eerlijk bekennen.
0: Oké. Okay.
1: Hij is er eindelijk, de nieuwe cd van Aitoe, hij is uit. Er stonden ook een paar plaatjes op die we nog niet kenden, de meeste wel. Waaronder de titeltrack, die zag ik in jouw lijstje staan, is ook lekker. Ik had New Race uitgezocht, die vond ik ook lekker.
0: Nou, ik had het album nog niet...
1: Gecheckt.
0: Gecheckt, nee. En dit was de single, dat was dus de titeltrack.
1: Oh, ook nog. Ook nog.
0: Dat is een nieuwe.
1: Okay. Ik heb gewoon even alle nummers gecheckt die ik nog niet kon, zeg maar. En daar kwam deze uit de bus. Ik weet dat de titeltrack was ook lekker. Ezekiah Rose, af en toe maakt hij zijn plaatje. En deze week was het weer raak. Het is niet zijn beste plaat. maar ik kan er net door de beugel. Celebrate Life. Ras Karma, een heel album uitgebracht. Ja, dat is een beetje in de stijl van, hoe heet die ook alweer? Nou, zeg maar even die trage, zware reggae. Meestal van de Virgin Islands of zo. Zat een plaatje op met Isaiah en die plaat heet Let Peace Cover the Earth. En ja, ik vind het lekker. Ik vind het lekker. Vooral als je wat groot hebt, zo maar zeggen. Ja, ik zei het net al bij ITW, eindelijk is hij er. Maar dat geldt ook voor Capleton. Eindelijk is het album er.
2: Ja, weet je hoe lang dat geduurd heeft?
1: Ja, dat heeft lang geduurd. Maanden.
2: Nee. Hoe lang geleden is zijn vorige CD of LP? Hoe lang dat geleden is?
1: Vrij lang, denk ik.
2: 16 jaar.
1: Oh, oké. Okay.
2: Tenminste, dat lees ik op social media, dus...
1: Ja, dat zou zomaar kunnen, maar hij heeft wel allemaal goede platen bij elkaar verzameld in die 16 jaar. En veel nummers ook, dus extra knap. Ik heb hier weer hetzelfde gedaan, de nummers geluisterd die ik nog niet kon, of waarvan ik dacht dat ik ze nog niet kon. En 4 van de 6 hebben het lijstje gehaald, dus heerlijke platen. Degene die in jouw lijstje staat is wel de lekkerste ervan. Dat is met Damien Marley en Stephen Marley.
2: Ja, dat is ook de nieuwe single.
1: Oh, ook de nieuwe single. Ja, lekker Barrington Levine. Of Dennis Brown erin, hè?
2: Die zit in die andere, toch? Senseless Killing.
1: Nee, die zit in Babylon So Evil.
2: Senseless Killing ook, volgens mij, hoor. If I Had The World, maar...
1: Ja, die is ook... Dat wou ik ook nog tegen je zeggen. 2 platen inderdaad van Dennis Brown. Klopt wel, maar die wat ik bedoelde, Here I Come.
2: Ja, inderdaad.
1: In Babylon So Evil. En het had hem ook zomaar kunnen worden. Maar ik heb hem niet eens in de top 5 gezet.
2: Nee.
1: Komt een beetje. Ik had verwacht dat het jouw beste van de maand ging worden.
2: Oh.
1: Ja, ik denk, ik laat nog wat voor jou over.
2: Dank u.
1: En er staat al een plaat van dit album in de beste van 2026. Niet dat dat uitmaakt, maar kent de gek ook, hè. Hadden we ook nog een paar dancehallplaatjes afgelopen week, die mijn lijstje zelfs gehaald hebben. Het Sugar Dumpling Rhythm heb ik even geluisterd. Vroeger noemden we het Slackness, hè?
2: Ja.
1: Tegenwoordig het gaat alleen maar over poem poem en dat soort dingen. De volgende 2 plaatjes ook. Patex staat dus op het Sugar Dumpling Rhythm met een plaatje Talk About It. Die praten dus over. En Rose Dawn heeft ook een plaat gemaakt, Best Body. En dat is ook een rhythmje, het laatste rhythm van Country Hype. Ik weet niet de naam van het rhythm, maar er zijn al 4 of 5 plaatjes op. Elephant Man ook bijvoorbeeld, die had de single afgelopen week. Maar ik vond deze beter. Turbulence ook die had 2 platen deze week. Tenminste, 2 had ik er gevonden. Eigenlijk moesten ze allebei het lijstje niet halen. Want hij maakte laatst uit heerlijke platen. Maar dit waren minder, vond ik. Die hele rustige heb ik uit het lijstje gewipt. En het dancehall plaatje, nou ja, vooruit dan maar. Same So We Stay heet die. Dan hebben we nog een Hill & Gully rhythm plaatje gevonden. Afgelopen week van Evie Poekepoe. Dat is dan weer jouw vriend.
2: Ja.
1: Die staat ook al in de beste van 2026. Dat zal deze plaat niet worden. Maar hij kan er wel bij. Het is niet de beste plaat van de maand.
2: Nee.
1: Wel een heerlijke plaat. Van Luciano weer. Hij doet het gewoon weer. Just Like Fools is de laatste plaat. En ik vind hem heerlijk.
2: Ja.
1: Heerlijk. Maar dat zijn we wel, eigenlijk wel gewend van. Ik weet niet of ik er ooit van gehoord had. Ik denk het niet, maar misschien ook wel. AM Boulevard, ik denk dat je het zo uitspreekt, heeft een EP'tje uitgebracht. Er staat 1 plaatje op die ik heerlijk vind en die heet Calm. Dat is een calm plaatje, inderdaad.
2: Is dat niet gewoon een A?
1: Een wat A?
2: 1 blad. maakt ook niet uit. Ga verder, sorry.
1: Ik heb geen idee.
2: Ik ook niet.
1: Ik heb het ook niet horen roepen in het liedje, dus maakt niet uit. AM Boulevard maak ik er even van. Jocko, daar is hij weer.
2: Ja.
1: Ik denk weer een plaatje van zijn aankomende album. Ik heb dat nog niet bevestigd gezien, maar ik weet het eigenlijk wel zeker. Ja, want het label staat er elke keer bij. dus dat maakt het makkelijk. Ja, Love is Great, Rise Up High. Had ik ook nog wat bij te melden bij deze plaat. Hij is lekker, maar ja. Ik had ook een beetje een AI gevoeltje bij deze plaat. Als ik niet wist dat het Djoko was, dan denk ik, nou, die is door de machine gemaakt. Maar niet dus. Shiggy Regado heeft ook een nieuwe plaat samen met Big Shen. Die vond ik ook lekker. Four Cheese heet die. En die komt dan weer van het album van Big Shen. Ook een overheerlijke plaat. Michael Rose. Informer heet de plaat. En ja, die kun je best draaien, zullen we maar zeggen. Ja, lekker.
2: Nou, ik moest er even aan wennen, hoor.
1: Okay,
2: de eerste keer niet. Maar, pakte hij hem nog niet.
1: Oké. Nee,
2: hij is wel lekker, hoor. Lekker.
1: Hij klapt er wel in, trouwens.
2: Ja.
1: Als je hem aanzet. Ja, daar is hij. Het EP'tje van Inti Ivar Waltz. Ja, vorige week hadden we al heerlijke plaat I Need Money. Had hem zomaar kunnen worden. Maar ik heb nog een plaatje gevonden die ik lekker vond. En dat is Boundaries. Ja, dus van Inti. En dan heb ik een top 5 voor je.
2: Ja.
1: En ja, er moesten ook oude plaatjes in, blijkbaar. Van het cd'tje waar ik het net al over had, van de Racket Powerhouse Band, stond nog een heerlijke plaat op. Er staan er trouwens nog meer op, hoor. Maar het kent de gek ook. Pinchers stond erop met Rotted. Ik denk dat het een oude plaat is, maar ik kon hem niet terugvinden. Dus ja, misschien is het ook wel nieuw. Het zou zomaar kunnen. Ik vond hem in ieder geval heerlijk. Het overheerlijke ritmpje wat ze gebruiken is in ieder geval niet nieuw. Lekker. Over ritmpjes gesproken. het nieuwe dubplate album van King Jummies is uit. Er zijn er al zoveel van. Maar het is allemaal lekker spul. Allemaal dubplates dus van verschillende artiesten. En ja, het is gewoon een veer in de reet van King Jummies steken. Daar komt het een beetje op neer. En een paar euro's verdienen. Dollars, denk ik. Culture met We Are Boss.
2: Like
1: in de afgelopen 30 jaar dat we dit al doen, heb ik hem al een keertje voorbij horen komen. Maar
2: wel vaak.
1: Hij komt er. Ja, het is natuurlijk een aftreksel van het nummer Capture Rasta, die we heel vaak gedraaid hebben. En deze plaat heet We Are Boss. Op het Slangtang Rhythm. Heerlijk. Nog een lekker ritmpje kwam er voorbij van de week. Het Porto Rhythm. Ja, ik moest kiezen welke artiest ik zou uitkiezen, welke plaat dus. General Jamaiki heb ik voor gekozen, die plaat heet No Paradise. Ik denk ik zet hem gewoon in de top 5. Het hadden andere platen ook kunnen zijn, hoor. Maar op een gegeven moment moet je keuzes maken. Dan weer een wat oudere plaat, die heb ik ook wel vaker aangevraagd. Misschien wordt het vervelend, misschien ook niet. Ik vind hem heerlijk. Compliments van Bugle. Heerlijk. Lekker rustig, lekker zwaar. Ik hou ervan. En nummer 5 van de top 5 is de beste van de maand. Juni 2026. Sprain Brain met 40 Mash. En die is dan weer op het heerlijke The Regulator Rhythm. Als je vaker luistert, heb je hem ook al voorbij horen komen. Het is lekker.
2: Ja. Was dat een verrassing?
1: Wat?
2: Je zou me misschien verrassen.
1: Nee. Dat was niet de verrassing. Ik kan het alsnog doen, maar ik doe het niet. Maar ik wou Vijfs Kartel doen, die plaat die ik eerder al deze maand aanvroeg.
2: Ja.
1: En ik vind hem nog steeds heerlijk. Maar ik denk, weet je wat? Ik doe dit. Ik wil vrienden blijven.
2: Ja. Maakt mij niet uit, hoor.
1: Nee, maar... voelt ook niet goed, Vijfs Kartel in de beste van de maal.
2: Het was een album. Zou een grote verrassing zijn, ja.
1: Ja, nou goed. Het was bijna zo, het was bijna gebeurd. Maar ik denk ik draai hem wel buiten de uitzending.
2: Oké.
1: Dus, maar dit vind je wel een lekkere plaat, toch?
2: Ja, zeker.
1: Ja, kan bijna niet.
2: Ik had volgens mij in mijn lijstje een andere op dit ritme staan. Maar...
1: Klopt.
2: Ja, zie je, dan ga je
1: eerder deze maand ook al.
2: Oké. Het zal altijd goed wezen, niet?
1: Ja. Ik zou beginnen nu. Dan kunnen we ze allemaal voor het nieuws doen, ja?
2: Ja, is goed.
1: Oké, nou, ja, 5 heerlijke plaatjes tot aan het nieuws. We beginnen met Pinchers en Raw Tits. Ja.

0: Nog een keer.
1: Well, this one is for your favorite radio station.
0: Dat ken je allemaal
1: nog. I never thought I could take a joke. Why is this one again?
0: Kom hier. Nog een keer.
2: Later. Later. Later.

0: De platen van Glamis deze week. En we redden het zwaar voor 9 uur. Straks het tweede uurtje Reggae on the Move voor je, mijn best-of. Die van Glamis was 14 Mesh van Sprain Brain. Die komt op de verzamel. Straks dus het tweede uurtje hoor je mijn best-of. Tot zo.
1: Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
3: Dat ligt vermoedelijk in het omveld. Dat heißt in een zorgerechtsstrijd. Of in een zorgerechtssache.
2: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas.

0: coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
1: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt, ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
0: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: deze maand.
1: Het nummer heet Mystic Revelation.
0: Tot 10 uur ben ik bij je met lekkere muziek.
2: All right.
0: Dit is Christopher Ellis. Yeah. Het nummer heet My Sound. Oh.

Christopher Ellis. Zijn nieuwe heet My Sound. De volgende is van Trinity en heet Don't Throw Stones.

Het album heet Heights of Fire. Capleton, 16 jaar op moeten wachten. Maar dan heb je ook wel wat. Dit was samen met Damien en Stephen Marley. En Babylon So Evil heette het nummer. Dit is Luciano. Inderdaad, Clemens zei het al, een heerlijke plaat.

laatste van Michael Rose heet Informer.

Israel Star. Ja, dan moet ik het ook uitgespreken. Aotearoa Rastafari heet de plaat. Ik had een hele lijstje met platen van Murderer gehad van Clemens. Ja, en die laatste die ik vanmiddag hoorde, dacht ik, oh, dat is toch wel een beestenplaat. Weet je wat, ik draai hem gewoon. Benji Murderer.

Black Hero. Zijn laatste plaat heet Liberate. De volgende is van Inti Ivar Walls samen met John Boone en heet Boundaries.

Ja, de titel van de band of de naam van de band is mij nog een beetje onduidelijk. Clemens dacht AM Boulevard en ik denk AM Blad. Ja, het nummer heet in ieder geval Kalm. Dat was wel duidelijk.

Easy Romeo. Regular routine. Live in fire. Misschien hoor je het al. Het is Chuck Fenda. Het nummer heet Ja, Everything.

0: Chuck Finda, Ja is Everything. Het nieuwe album van Aita Way is er. Het album heet Rasta in the Middle. Het is een nummer
1: ervan wat we nog niet gedraaid hebben.
0: Het nummer heet New Race.

0: Itaway, nieuw race.
1: Ja, het zit er alweer op. Het is potverdorie alweer 10 uur bijna.
0: Ja, ja.
1: Bij alles wel zijn we de volgende week weer.
0: Ook Lemus weer rond de klok van 8:30 met het laatste reggae nieuws en zijn platen voor die week.
1: Nog een weekje wachten dus. Ik zou zeggen tot volgende week. De laatste is van Doogie.
0: En heet Worldwide Matter.
1: Tot volgende week.

0: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Annette Schuts met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
3: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
2: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
2: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Door Al Negens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moeten marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water
2: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: Every day I love you more.
0: Non-stop.
4: In the old-fashioned way. Won't you stay in my arms?
0: Non-stop.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop.
4: Want you back in my life.
0: Non-stop.
5: Had the time of my life, and I never felt this way before.
0: Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. En de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.